0: stai, stai.
1: Ik ben dat kat.
0: Zijn we in dat restaurant aan het passeren? Zij zegt niet.
1: Ja, stond.
0: De captain of the Titanic.
1: Ik ben dat kat.
0: Zijn we in dat restaurant aan het passeren? Zij zegt niet.
1: I am Kapitan Jack Stone. Last name is Stone. Jack Stone.
2: Pero
3: sí,
2: es que no se la
3: pasamos. Es
2: not fair, tan
3: que nada.